zon zakt in de stad. De mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad.